0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

Dis Joshua Nadirien met Sterrenet. Ook Hard West Life, Bob Bob a Baby hier op Helleberg FM. 22 amperkies 21 minute voordat ons by 1 uur kom. Onthou 1 uur het ons weer vir die jongste nuus hier op Helleberg FM. En ek gaan vir die nuus hooftrek net hierna hê. Bly gerus ingeskakel daarvoor. Hierdie is Matt Simmons op Helleberg FM. Made it out all right.

0: Eers geluister na Matt Simmons, Made It Out, All Right, Too Hard, One Republic, If I Lose Myself, en so pas George Ezra met Budapest. Gewonder wat het geword van George Ezra. Lanklaas muziek van hom nieuwe muziek van hom gehoor. Ek sien, hy lei eindelijk aan obsessieve, compulsieve steernis, OCD, en hy het besluit, in 2022 lyk het vir my, het hy besluit, hy gaan soort van uit die kollig uitgaan, en net een rustiger lewe lei. Hy sê, want het is vir hom baie spanningsvol om op te tree en nuwe musiek te maak. En blykbaar het hy ook pa geword in die einde van 2024, vir die eerste maal pa geword, en hy geniet nou een baie rustiger routine, blykbaar spandeer hy meeste van sy tyd nou maar by in sy huis in Hertford. So daai ek gewonder wat het geword van die ou, en hy het so mooi stem, sulke lekker musiek altyd, en hy klink so rustig, klink nou nie of hy eindelijk vreselik gespanne is nie, maar daar het jy dit, lyk asof ons nie eindelijk veel meer nieuwe muziek van hom gaan kry nie. It is 10 minutes to 1 o'clock on Helderberg FM. We have the news for you at 1. Let's take a look what you can expect in the bulletin. The Madlanga Commission postpones Matlala's testimony to next Wednesday, and the National Treasury temporarily freezes grant transfers to 69 municipalities. Stay tuned for more on these and a few other stories in our full bulletin up next at 1 o'clock on Helderberg FM.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
2: Dis lekker. Dis klaslik.
3: Dis Helderberg FM.
2: 93.6.